Wat moeten we doen? Blijf het zich nachts. Hey, hey, ik ben zo'n koffer bij het kijk. Oh, lach hem niet zo laat. Ik zo'n vroeger mooi, maar trouwens, ja, kent ik aan. Wie is naar het hele morgen? Maar voorzicht voor de nachtbank, sonst schmeckt ie nog was.